Ik ben onthecht en statenloos. Geen vlag, geen grens die ik geloof. Het noorden kwijt, het westen moe. Zo ging ik naar het zuiden toe. Geen vaderland, geen moedertaal. Geen binnenstad, geen kathedraal. Nu sta ik op het Blauwbergstrand.

Ik ooit alles achterlaat. Mijn taal, mijn stad, mijn huis en hart. Dan is er nog een deel van mij dat in het noorden blijft.

viert Sonne nach Afrika. Al weet ik dat het vuur hier brandt, toch ligt mijn hart in het avondland. Want gestuurd